0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Bokstel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom op zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat opgegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: verwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Boksel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom op zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat opgegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Bokstel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom of zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beelden is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat opgegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran als reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Bij een anti-asieldemonstratie in Friezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Economen van Rabo Research verwachten dat de huizenprijzen dit jaar niet verder zullen stijgen. En 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen. Dit is een proef voor mensen die niet zoveel te besteden hebben. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran als reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is er nog steeds een staakt het vuren van kracht. Bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen in de Overijsselse plaats. De ME heeft de demonstranten rond 8:30 vanaf het gemeentehuis weggestuurd, omdat de demonstratie was toegestaan tot 8:00 s'avonds. Yvonne Spijker, de partijleider voor de Partij voor de Twenterand, sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Economen van Rabo Research verwachten dat de huizenprijzen dit jaar niet verder zullen stijgen. Volgens hen komt dit deels doordat de economische omstandigheden door de oorlog in het Midden-Oosten zijn verslechterd ten opzichte van eerdere voorspellingen. De economen gaan ervan uit dat de huizenprijzen over het hele jaar met 2,8% stijgen en volgend jaar met 2%. Daarmee koelt de woningmarkt volgens de economen duidelijk af in vergelijking met de afgelopen jaren. En 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen. De gemeente doet mee aan de proef van de NS. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en een beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. En dit was een reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Het Nederlandse elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje, tijdens het WK voetbal de komende weken. En bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Het weer nog, op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Radio Emmeloord on DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaat probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wietexperiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. En dit was een reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog namelijk altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is nog altijd een staakt het vuren van kracht. En bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen. Yvonne Spijker is de partijleider van Partij voor Twente Rand. Zij sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. En in 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Het weer nog, op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaat probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging het slachtoffer te onthoofden. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. Volgens de autoriteiten is de dader een Soedanese vluchteling met een verblijfsvergunning. En in 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie. Slechts in één land daalden de prijzen en dat is Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En daarmee is Turkije het goedkoopste Europese kampeerland. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. De gouden klassiekers uit de hitparades van jaren geleden. Dit is Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show. Ah.

en luisteraars allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Goeiedag. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60 en 70 en 80. En we begonnen met een mooie uit de jaren 60 van The Beach Boys met The Good Vibrations. Vandaag ook weer alle singeltjes en LP's aanwezig in de studio. Dus dan gaat het helemaal goed komen. En we draaien ze inderdaad van de linker en de rechter draaitafel. We gaan snel beginnen in de show. Hier is de Dave Clark 5.

Wat een mooie plaat of niet, soms deze van de Dave Clark 5. Met Everybody Knows, over mooie platen gesproken. Het is ook zo mooi, deze. Van de formatie Lucifer met Margriet Eshuis in de gelederen. Met The Self-Pity.

Dus gaan we oude muziek op de radio of niet? Soms met Elvis Presley, met Treat Me Nice, zo. Chris Dom krijgt in de jaren 60, 70 en 80 in de show. Wat dacht je van deze? De formatie, de Cats.

Dickens. Ik leer die nou van Johnny Ness. Ja, die kennen we ook van De Man uit Rotterdam, of niet soms? Ja. Terwijl die trouwens, hier zijn Bolland en Bolland in de show.

nog steeds. Hebben deze mensen gemaakt. Bolland heeft ook zo mooi of niet. Soms even vast een gedeelte Florida. Zoals ik al zei, Chris Cross doet Macarena. De jaren 60, 70 en 80. Begin jaren 80 deze. Dan denk ik van Jack Jones met The Love Boat. Kennen we die nog? Ach, The Love Boat. Wat een leuke tv-serie was dat toch, hè? Toen de tijd.

toch heerlijk, die gezellige gouden oude hits van toen, zoals deze van Rocky Burnett met Tired of Two in the Line. Nog een disco knalplaat. Deze van Louisa Fernandez.

In Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

I'll never find another you. Nee, ja, als het goed is, is het goed of niet soms, ja. Dat is er een keer van de Ziga, zo tegen het einde van het eerste gedeelte weer van die gouden oude show met David Kerk.

toch niks zoveel gezegd. Wat een goede plaat of niets om deze van de Kousels met The Rain en The Park en The Other Things. En allerlei andere dingetjes, ja. Als ik nou zeg, lay your love, lay all your love, on me. En er was ook eentje van Racy en dit kwam daarna ook een groot hit. Dat is alweer de laatste in het eerste gedeelte, The Some Girls.

De mooie tune klinkt weer van Radio Miamico Internationaal vanaf de Magdalena. Guitar Holiday van de formatie Oasis, dan weet je dat ook weer. En het is tevens altijd de eindtune van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dus dat betekent strakjes deeltje 2. Tot straks.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit een onderzoek van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het genoeg toevoegt en niet te duur is. Tabaksproducent Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investigo. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaat probeert te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wiet-experiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat laten de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie zien. Slechts in 1 land daalden de prijzen. Dat was Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En een Belgische loterijspeler heeft de recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder dus ook in België. Maar in Nederland kun je niet aan zo'n dergelijk spel meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van de Joyce Baker Selection, de man van de Paloma Blanca met de Little Green Bag. Oh, ik heb het idee dat de studio in elkaar stort hier. Weet je wat er gebeurt? Even kijken wat er aan de hand is, ja. Doen wij even Demi's Hostels.

blijft toch mooie en prachtige muziek, of niet? Maar deze van Demis Roussos hier in de show, de Gouden Oude Show, Studio 2. En als je net beneden schakelt, hartelijk welkom aan nog heerlijke plaatjes. Zo dit komende minuut of 40, 45, zoals deze met Shakin' Stevens.

Dizzle House is ook zo'n goede plaat. En binnenkort natuurlijk weer die kerstplaat van Shakin' Stevens. Nu nog niet hoor, nu nog niet. Veel te vroeg. Nee. Dit was You Drive Me Crazy, de jaren 60. Deze.

ze leuk of niet, soms Lucas, Bianca en Stella, oftewel de formatie LBS. Liefde, broederschap en samen zijn, dat noemden ze ook al vanaf het zendschip de MV Miamigo. En ook toen de tijd vanaf de MV Magdalena, het schip van Radio Miamigo 272. En dan doen wij altijd even de groeten aan Wim de Groot, want die zat toen de tijd aan boord van het zendschip de Magdalena. We gaan even naar de vechtsport. Hier is Carol Douglas in de show met de Kung Fu Fighting.

Even de Kung Fu Fighting, oftewel de man van de gevechtsport, de Carl Douglas was dit. Hier in de show kennen we deze nog. Tijd voor een beetje herrie in de show, oftewel de mensen van de Rubber Robbie. Van de Nederlandse sterren, maar daarvoor waren ze katapult met Let Your Hair Hang Down.

Wat een herrie in het programma, maar wel leuke herrie. Een goede herrie, of niet soms, ja. Ja, Katapult was dit met Let's Your Hair Hang Down. Tijd voor een rustig nummertje. Nou, het valt al mee, moet ik zeggen. De dametjes van Yester en Kenbuki en Sorry I'm a Lady Coochie-Koo. Enzovoort, enzovoort. Dit was die andere hit van hun met The Darling.

0: De onvergetelijke hits van toen.
1: Ken je ze nog?
0: De muziek uit je jeugd.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

heerlijke gouden oude plaat of niet, zoals deze van de Tremolo's hier in het programma met Here Comes My Baby. Dit zijn twee artiesten, zonder eentje, met The Little Man.

The Little Man, wat een heerlijke muziek uit de jaren 60 hier in het programma. Eens even kijken op onze studioklok. Om even kijken. Oh, dat gaat al opschieten, moet ik zeggen. Ja. Hier zijn de Four Tops. A house.

dat is Rinke van Alexander Curly. U weet wel, de man van dat we naar huis gaan, hè, met Guus. Ja, ja, ja. Tijd voor een lekkere amazing plaat. Hier is The Little Jimmy Osmond.

jas, de das en de wolle wanten weer aan. Maar uit jouw radio, komt een ijsmuts vol prettige muziek. Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

Dat is een mooie van de Belgische formatie Octopus met I'm So In Love With You. Wereldberoemd gemaakt toen de tijd door Miramico International. Daar werd hij veel gedraaid, de Octopus, ja. Hier is de Glitterband.

Een opname van de Glitterband met People Like You and People Like Me. 1976, dames en heren, in de Gouden Oude Show met Cotton Lloyd en Christian.

0: Johan de Graaf. Met de hits
1: van toen. Hé hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotime.
2: Het is zeker discotime. Dat is een regie van Jesse Green, de man van Nice and Slow. Hier is hij met Flip.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De GasUnie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De GasUnie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de GasUnie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings, zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt daar anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust, daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, Jason Donovan met een oud liedje uit 1962 en 1972. Maar dit was natuurlijk echt Sealed with a Kiss. En een hele goede middag alle DAP-luisteraars en alle mensen online. En daarnaast ook Mark Bodegraven, Johan de Graaf, Jan Oosterveen, Theo Elschot en Jan van Wetelo. En gisteravond vroeg ik een nummer aan bij Johan en dat kon hij niet vinden. Dus ik draai het zelf maar. Dit draai ik voor jou, Johan.

Ja, ze hebben allemaal wel een licht ironische ondertoon, die teksten van Lennart Nijg. Maar worden toch mooi gezongen door Boudewijn de Groot. En dit was Onder Ons. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, dat zong Cliff Richard, Power to All Our Friends, werd ook nog geciteerd in de Tweede Kamer bij de anti-Veronica-wetten en werd ook gedraaid in het laatste uur van Veronica op zaterdag 31 augustus 1974. 52 jaar geleden alweer. En hier zijn lekkere boterhammen gebracht door Annelies en iedereen smakelijk eten.

gezongen door The Overlanders. Maar dit waren toch echt de Beatles met Michelle. En ik las net in een persbericht dat vrijdagmorgen wordt het nieuwe college aan de pers voorgesteld. En volgende week wordt het college van BMW geïnstalleerd. En ik heb hier een nummer en dat is van Asia Minor. Het is eigenlijk van Kokomo en de titel is Asia Minor. En u denkt misschien, ken ik dat? Ik denk het wel.

Michael Delpech met Pour en Flirt. En daarvoor natuurlijk de begintune van Willem van Kooten, oftewel Joost den Draaier. Hij wist niet hoe hij zijn programma moest noemen en toen zei hij maar Joost mag het weten. En dat werd natuurlijk dan ook zijn bijnaam Joost den Draaier. Ja, leuk gevonden. MUZIEK

Weer typisch zo'n Sky Radio plaat wat vaak gedraaid werd. Ik vind het een prachtig nummer van Elton John, Sacrifice. En hier is Chris Andrews.

waren wij maar zo vrij, want ze zijn gebonden aan de buren en gebonden aan zichzelf, aan hun streven naar succes met hun zenuwen op halfbel. En gebonden aan familie, aan traditie en de rest in hun hele kleine kring.

Ja, de man bekend van Sealed with a Kiss en Roses Are Red. Dit was Mr. Lonely. En dat was natuurlijk Bobby Vinton. Tot na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De Belastingdienst stopt uiterlijk eind dit jaar met het verwerken van burgerservice-nummers in betaalkenmerken. In plaats daarvan komt er een willekeurig nummer. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is het gebruik van het BSN hiervoor niet nodig en in strijd met de privacywet. De fiscus wil uiterlijk in 2032 ook het BSN uit vorderingsnummers verwijderen. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. En Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: sakes, turn around.
1: Ja, blijft een mooi nummer uit 1969. Een mooi jaar trouwens, sowieso, maar goed. Kenny Rogers met Ruby, don't take your love to town. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Richard Marx, Right Here Waiting. En dat nummer draait ik speciaal voor Iselle. Goedemiddag Bert en Gea, Peter Nijdam, Willem Keestra, Kees de Haan en Rick Larea.

Dit nummer hoorde ik voor het eerst in een jukebox. En dat was Corrie in de Rekels met Adio. En dat was de B-kant van Huilen is voor jou te laat. Ik vond deze kant eigenlijk nog veel mooier met die banjo erin. Wat een prachtige muziek eigenlijk. En ook de cats wel.

I'm just a singer in a rock'n'roll band. Moody Blues, mooi hè, ik vind ze mooi. Ik heb heel veel cd's en lp's van de Moody Blues. En ze zeggen altijd, hoe ouder, hoe wijzer. Ik heb bij mezelf het idee, hoe ouder, hoe gekker.

Johnny and Hurricanes, Rockin' Goose. En het werd ook bekend begin jaren 60 als begintune van Veronica's Teenager Muziek Express. En dat was natuurlijk Bob en was natuurlijk ook Brenda. En ja, begin van het programma begin ik altijd met een tune. En dat is een tune van de Tornado's. En dat heet, daarbij heb ik het opgeschreven, Chasing Moonbeams. En dat is van begin jaren 60. En waarom draai ik dat? Omdat het dezelfde tune was als van Wil Luikinga. En die begon 's middags om 12 uur met Wil Wel. En die gebruikte dezelfde tune. En toen dacht ik, ik zit ook om 12 uur. Ik pak de Tornado's. En om toch een beetje in het verleden te blijven, is hier Connie Froboes.

Ja, de eerste grote hit van de Big O. En die O die staat voor Orbison. Het is Roy Orbison, Only the Lonely. En hier is Marie Osmond.

muziek om lekker weg te mijmeren. James Taylor en Mark Knopfler met Sailing to Philadelphia. En hier is Rob de Nijs.

the Knife and the Jets. Nita King, wat een mooi nummer eigenlijk, hè. Het lijkt wel een beetje op de Shadows en ik denk dat ze daar ook wel naar gekeken hebben. Dit was het dan weer. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug vrijdagmiddag om 12 uur. Ik wens u een hele prettige woensdag en graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Oud-politicus Geert Dales is door de politierechter in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter beledigde hij in november 2024 een taxichauffeur met discriminerende uitlatingen en maakte hij zich schuldig aan smaad en doxing. Ook berichten die hij daarna op X plaatste werden meegewogen. Dales ontkent de beschuldigingen. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit zijn de greatest hits jaargenoten. 1984.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1984.
2: Pat Benatar is bankmedewerkster en serveerster wanneer ze wordt ontdekt tijdens een talentenjacht. Love is a Battlefield is, mede dankzij de videoclip, haar grootste hit en bereikt in Nederland de eerste positie in de hitlijsten.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1984.
2: Love of the Common People is de eerste en enige nummer 1 hit van Paul Young in Nederland. Het is de derde hitsingle die zijn debuutalbum No Parley oplevert. Wherever I Lay My Head en Come Back and Stay gingen deze knaller voor.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1984.
2: On the Wings of a Nightingale haalt de top 3 in Nederland. Aan deze plaat werkte ook niet de minste mee. Paul McCartney schrijft het nummer voor het duo en Dave Edmunds produceert de plaat.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1984.
2: Het nummer Over de Muur wordt geschreven op het hoogtepunt van de Hollanditis, letterlijk aan de vooravond van een grote vredesdemonstratie op het Malieveld in Den Haag. Snel daarna treedt de band op bij de VARA met het liedje en iedereen wil de single hebben.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Oud-politicus Geert Dales is door de politierechter in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter beledigde hij in november 2024 een taxichauffeur met discriminerende uitlatingen en maakte hij zich schuldig aan smaad en doxing. Ook berichten die hij daarna op X plaatste werden meegewogen. Dales ontkent de beschuldigingen. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. De verdachte van de mesaanval in Belfast is vandaag voor de rechter verschenen. De 30-jarige Soedanees wordt verdacht van poging tot moord en blijft langer vastzitten. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. En Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Het weer, met name in het oosten, flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar... voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. 2 van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar omgekomen bij pogingen de Spaanse kust te bereiken, meldt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. De dodelijkste route is die naar de Canarische eilanden, waar dit jaar al honderden doden vielen. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Het weer, met name in het oosten flinke bui met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar... voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar omgekomen bij pogingen de Spaanse kust te bereiken. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. En Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar... voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. 2 van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar omgekomen bij pogingen de Spaanse kust te bereiken, meldt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. De dodelijkste route is die naar de Canarische eilanden, waar dit jaar al honderden doden vielen. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Het weer, met name in het oosten, flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van de LVT Platenkast. Vandaag openen we de kast met een andere toon dan anders. Stiller, zachter, want Vlaanderen heeft afscheid moeten nemen van Marguerite Hermans. Een warme stem, een herkenbare lach en iemand die generaties lang kleur gaf aan onze muziek en televisie. Haar muziek was vaak vrolijk, licht, soms ondeugend, maar altijd echt. En 1 nummer blijft voor velen het symbool van haar zomerse energie. Een single die onverwacht uitgroeide tot een zomerhit. Zonnig, speels en met dat typische Margriet-gevoel. Niet te moeilijk doen, geniet van het moment. Blijf nog even gewoon lekker blijven hangen. En dat is nu ook zo bedoeld.
4: Maandagochtend 7:30.

kan best zijn dat de plaat die je zo net hoorde van Marguerite Hermans u bekend in de oren klinkt, want het was een bewerking eigenlijk van het nummer She's After My Piano van Pat Crimson en Loredana. Die trachten ermee naar het Eurovisie Songfestival te gaan, voor België dan, maar dat is hen toen net niet gelukt. Ook zij hadden daar een grote zomerrit mee. Dat even terzijde. Drie broers die iedereen al had afgeschreven, tot ze terugkomen met een beat die klinkt alsof je een muur sloopt. De Bee Gees bewijzen het opnieuw. Jij wint misschien soms, maar uiteindelijk you win again.

Bombay neemt je meteen mee naar een andere wereld. De Golden Earring schreef het midden jaren 70, toen de band overal indrukken oppikte tijdens het toeren. Barry Hay raakte gefascineerd door de chaos en de kleuren van India en door het verhaal van een vriend die in Bombay was blijven hangen. Een plek waar je jezelf vindt of compleet kwijtraakt. Die sfeer die hoor je ook in de song. Avontuurlijk, verleidelijk en een tikje gevaarlijk. Geen wereldhit, wel een echte cultfavoriet onder de Earring fans.

Cartoon China Crisis in 1983 werkte aan Working with Fire and Steel, zaten ze midden in een periode waarin de wereld op scherp stond. Koude oorlog, economische stress, overal dreiging. Maar de anekdote achter het nummer is verrassend, bijna huiselijk. De band vertelde later dat de titel ontstond tijdens een koffiepauze in de studio. Gary Daly, een van de leden, bladerde door een krant vol sombere headlines. Kernwapens, industriecrisissen, politieke spanningen en hij zei half grappend: het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig met vuur en staal werkt. De rest van de band keek op en dacht: dat is het, dat is de song. Geniet u mee van Working with Fire and Steel.

0: is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: We zijn toe aan de concertagenda voor wat betreft België. 14 oktober 2026 is er de Roma in Antwerpen. Daar komt FKJ met de Timber Tour. Een Franse multi-instrumentalist met zwoele grooves en een nieuw album onder de arm. Op 1 december 2026 noteren wij de Kelani World Tour. Dat is de grootste Belgische show die ze doen tot nu toe. Met Odiel en Wasseel als special guests. Allemaal te doen in Vos Nationaal in Brussel. En Kingfisher, dat is Ierse folkmuziek, die recht in het hart schiet. Intiem en groots tegelijk. Kan u gaan bekijken op 2 december in de Roma in Antwerpen. En op 15 januari 2027 moet je naar de AB in Brussel. Want daar komt Imminence. Europe 2027, de Zweedse metalcore met melancholische viool. August Burns Red, die komt mee als special guest. Wij verder met de Boys Town Gang en Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.
2: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio, want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.

0: LVT-platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: Straks in het tweede deel maken we natuurlijk tijd voor de Live Nation agenda in Nederland. En dan een filmbericht tussendoor. Clint Eastwood is met pensioen. En dat op bijna mythische leeftijd van 96 jaar oud. Volgens meerdere recente berichten heeft de Hollywood-legende zijn carrière nu officieel beëindigd. En dat na meer dan 70 jaar in de filmwereld. Zijn zoon Kyle Eastwood bevestigde dat zijn vader nu definitief stopt met acteren en regisseren. Clint Eastwood werd wereldberoemd in de jaren 60 dankzij de spaghetti-westerns van Sergio Leone en groeide daarna uit tot een van de meest invloedrijke regisseurs van zijn generatie. Zijn films leverden Oscars op voor onder andere Gene Hackman, Sean Penn, Tim Robbins, Hilary Swank en Morgan Freeman. Zijn rustige, efficiënte manier van werken op de set, vaak maar één take nodig, werd legendarisch. Elke zestiger kent waarschijnlijk nog wel de exploten van Dirty Harry, de detective die het kwaad zonder verpinken de kop indrukte. En de rol van die Dirty Harry was natuurlijk voor Clint Eastwood.

0: een liefdesbrief aan de grootheden van de soul en R&B. Marvin, Otis, Sam, Aretha. De Pasadena's zetten hun helden in het zonnetje met een groove die recht uit Motown lijkt te komen. Hier is Tribute, Right On.
1: Hey! Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it!

Désenchanté was in Frankrijk bijna een heilige plaat. Maar Kate Ryan die durfde toch aan. Ze gaf het nummer van Mylène Farmer een dancejasje met een Franse uitspraak die zo perfect was dat de producer dacht dat ze uit Parijs kwam. En dan het onverwachte. Precies in Frankrijk werd haar versie een gigantische hit. Een nummer 1 in meerdere landen. En haar internationale doorbraak.

0: Geen grenzen, geen regels. Alleen muziek met een verhaal. Dat is de LVT-platenkast.
1: Every Little Kiss is pure Bruce Hornsby. Warme piano, open Americana-sfeer en dat typische gevoel van ruimte en rust. Het nummer was een van de eerste songs waarmee hij liet horen hoe uniek zijn sound was. Een mix van pop, folk en jazz die je meteen meeneemt naar de brede Amerikaanse landschappen. Hier is Bruce Hornsby, tezamen met The Range en Every Little Kiss.

is Love is eigenlijk geen oorspronkelijk hardnummer. Het werd midden jaren 80 geschreven door 3 Canadese muzikanten van de band Toronto. Maar hun versie bleef op de plank liggen. Toen Heart het nummer jaren later in handen kreeg, gebeurde er iets magisch. En Wilson zette er zo'n krachtige emotionele vocal op dat de producers meteen wisten dat dit een comeback kon worden. En dat klopte ook. Het nummer bracht Heart na een moeilijke periode weer helemaal terug in de spotlight. Een vergeten song die dankzij één stem een wereldhit werd.

jaren 80 zochten de zussen van Maywood naar een nummer dat groter klonk dan hun eerdere hits. Alice schreef een melodie met internationale allure en in de studio voelde producer Pim Koopman het meteen. Dit is wereldniveau. Die eerste emotionele demo-take bleef bijna volledig behouden. Het resultaat werd een van hun grootste internationale successen, een Nederlandse song met wereldsound. Give Me Back My Love.

Inside Out ontstond in een moeilijke periode voor Culture Beat. Na het succes van Mr. Veen en Got To Get It viel producer Torsten Fenslau weg en de groep moest zichzelf heruitvinden. In de eerste sessies hing er een stilte, tot een donkere baslijn viel en Tanya Evans zei: dit voelt alsof we alles omdraaien. Die sfeer hoor je trouwens ook in de track. Minder pop, meer diepgang. De echte clubby Culture Beat sound.

Morrison begon zijn loopbaan ver weg van de glitter van de R&B-wereld. Gewoon in Leicester, waar hij als tiener al opviel omdat hij overal zong. Schoolpleinen, busstops, you name it. In 93 bracht hij op eigen kracht zijn eerste single uit en dat was Crazy. Geen hit, wel het bewijs dat er iets broeide. Het echte kantelpunt kwam in een kleine studio in Nottingham. Morrison stapte binnen met één zin. I've got a story to tell. Die demo werd Return of the Mac. Zijn comeback-verhaal na een moeilijke periode verpakt in een onweerstaanbare groove. Van lokale belofte naar wereldster. Hier is Mark Morrison.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. Het Mauritshuis mag 25 schilderijen uit de nalatenschap van oud-directeur Abraham Bredius behouden. De rechtbank oordeelt dat het museum niet verplicht is alle werken permanent tentoon te stellen. Erfgenamen hadden de kunstwerken opgeëist omdat veel stukken in het depot staan. De erfgenamen gaan in hoger beroep. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Geen grenzen, geen regels. Alleen muziek met een verhaal.
3: Welkom in deel 2 van de LVT-platenkast. Er hangt iets in de lucht bij deze. Iets dat niet helemaal van hier lijkt. Falling ontstond toen David Lynch en Angelo Badalamenti op zoek waren naar een geluid dat niet gewoon een soundtrack was, maar een gevoel. Een droom die net niet wil eindigen. Badalamenti speelde een paar trage akkoorden, Lynch fluisterde slower en toen Julie Cruz haar stem erover legde, leek het alsof de muziek zelf begon te zweven. Het werd de ziel van Twin Peaks en een van de meest etherische songs ooit gemaakt.

0: naam The Bucketheads klinkt alsof er een hele band achter zit. Maar eigenlijk is het gewoon één man. Kenny Dope Gonzalez, de helft van Masters at Work. De groepsnaam ontstond tijdens een reeks nachtelijke studiosessies in New York, waar Kenny vaak met een omgekeerde emmer, een bucket in het Engels dus, naast zich zat vol vinylsamples die hij nog wilde uitproberen. Een engineer grapte op een avond: "Man, you and your bucket, you could call yourself the Buckethead." En Kenny lachte, maakte er de Bucketheads van en de naam bleef. En de geschiedenis ook. Got myself together.
1: And the beat goes on.

Diesel dook met Down in the Silver Mine letterlijk de diepte in. Een nummer dat moest voelen als een donkere schacht onder de grond vol spanning en grit. Geen grote boodschap, geen protest, gewoon een ruige rock groove en een verhaal over iemand die vastzit en zichzelf probeert uit te graven. Een kleine scène groots gebracht, met andere woorden. Typisch Diesel uit Nederland.

Erase and Rewind ontstond op het moment dat de Cardigans wilden breken met hun zoete lovefool imago. Nina Persson zat vast in een relatie en in hoe de wereld haar zag. En tijdens een schrijfsessie floepte het eruit. I wish I could just erase and rewind. En die zin werd meteen de basis voor een donkere, bijna mechanische riff die telkens terugkeert. Stoer van buiten, kwetsbaar van binnen. Een muzikale resetknop. Hier zijn de Cardigans en Erase and Rewind.

0: hoogste tijd voor onze vaste items.
1: En dan zijn we ondertussen toegekomen aan de Live Nation agenda voor Nederland. Op 22 oktober 2026 staat AFAS Live in het teken van Martin Garrix. Hij viert dan zijn 10-jarig bestaan met een verjaardagsfeestje vol stroboscopen. Een en ander is te doen dus in AFAS Live. Op 24 november verhuist het feest naar de Ziggo Dome voor Bryson Tiller, de Neo Trap Soul Tour. Smooth en strak in de luxe modus. 27 november blijft diezelfde zaal gevuld voor The Script en hun Man in the Arena Tour met grootse poprock en meezingers. In de gasthouder hoor je op 3 december de Ierse indie-folk van Kingfisher. En op 5 december serveert FS Green Pure dansvloertherapie. Op 6 december komt Sinterklaas, maar dat wist u waarschijnlijk wel. Maar dan is er ook iets te doen in de Ziggo Dome. Een R&B Royalty Tour met Kelani. Met andere woorden, de Kelani World Tour komt langs. En in 2027, op 1 mei, in de AFAS Live, kan je gaan kijken naar Morgan Jay en zijn charmante La Dolce Vita Tour. En tenslotte op 7 en 8 mei sluit Gracie Abrams af in de Ziggo Dome met haar Look of My Life Tour. Breekbaar, mooi en 2 avonden lang een zekerheid.

Tell It Like It Is werd in 1966 opgenomen voor een piepklein label in New Orleans. Niemand had budget, niemand had een plan. En toch groeide de single uit tot een onverwachte slowburn hit. Het label kon de vraag niet bijhouden en had zelfs niet genoeg geld om voldoende vinyl te persen, waardoor Neville een bijna zekere nummer 1 misliep. Het hot item in het verhaal? De klassieker werd groot ondanks en eigenlijk dankzij pure chaos achter de schermen. Een stem die te goed was om te negeren. Hier is Aaron Neville en Tell It Like It Is.

0: B.B. Jerome en de Bang Gang was geen echte band, maar een studioproject uit de Franse dance scene. You Can Rock It werd hun ene grote clubknaller. De releases daarna haalden nooit meer dezelfde impact. Midden jaren 90 viel het project stil en de producers verdwenen in andere danceprojecten. Of doken achter de schermen op in de Franse housewereld, die later zou ontploffen met namen als Daft Punk en Cassius. Een one-era danceproject dat één onverwoestbare clubklassieker naliet.
1: De LVT Platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie. En dit op jouw favoriete radio.
2: Playing only classic hit music.

soms ligt geluk in een klein hoekje. Je moet maar eens luisteren. Who Can It Be Now begon als pure muzikale paniek. Colin Hay woonde in een flat waar constant onbekenden aanbelden. Van verkopers tot dronkaards en zelfs de politie. Uit die mix van paranoia en humor kwam de zin Who Can It Be Knocking At My Door. De band zette er een funky groove onder. Greg Hamm legde die iconische saxlijn erop. En zo werd een nummer over de deur niet willen opendoen een wereldhit die overal de deuren zou openen. Man at Work en Who Can It Be Now?

0: is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Week 24. Een week waarin de filmgeschiedenis precies zelf de popcorn bovenhaalde. We gaan terug naar 1973, wanneer Live and Let Die in première gaat. Roger Moore's eerste optreden was dat als James Bond. Een nieuwe 007, een nieuw tijdperk en een soundtrack van Paul McCartney die nog altijd in elke playlist thuis hoort. In 1982 verscheen E.T., The Extraterrestrial, in de Amerikaanse zalen. Een film die niet alleen de box-office verpletterde, maar ook een generatie leert dat vriendschap soms van heel ver kan komen. E.T. Phone Home, weet u wel, werd een cultureel erfstukje. Dan gaan we naar 1993, wanneer Jurassic Park de wereld laat brullen. Steven Spielberg combineert dinosaurusmagie met baanbrekende CGI en verandert voorgoed hoe we naar blockbusters kijken. Vanaf dat moment wist iedereen, cinema kan groter, luider en indrukwekkender. In 1995 verscheen Batman Forever, met Val Kilmer onder de cape en Jim Carrey die als de Riddler het scherm opvreet. Een kleurrijke over-the-top trip die de jaren 90 perfect samenvat. In 2005 kwam dan Batman Begins uit, dit keer met Christopher Nolan. En die blies de franchise nieuw leven in, met een donkere, realistische toon. Christian Bale wordt de nieuwe definitieve Dark Knight. En Hollywood ontdekt dat superheldenfilms ook echt cinema kunnen zijn. Tot slot 2018, wanneer The Incredibles 2 records breekt en de grootste animatie-opening ooit neerzet. 14 jaar wachten, maar Pixar bewijst dat geduld soms beloont met pure filmvreugde. Week 24, van buitenaardse vriendschappen tot brullende dino's en twee totaal verschillende Batmans. Het is een week die laat zien hoe film telkens opnieuw kan verrassen, vernieuwen en verbazen. Precies zoals wij dat hier in de platenkast graag vertellen.

wild, geen stijl te gek. Van rock tot reggae, we zetten elke track op zijn plek. Soul in je schoenen, synthpop in je haar. De LVT platenkast draait door.

Skaggs was in de jaren 70 de man van de elegante West Coast sound. Soul, pop en een vleugje funk. Allemaal verpakt in die fluwelen stem van hem. What Can I Say komt uit zijn succesalbum Silk Degrees. Het album dat hem van cultartiest naar internationale naam katapulteerde.

En dan gaan we nog eens een keer ons oor te luisteren leggen bij onze Noorderburen. Het idee voor de plaat ontstond niet in een studio, maar in de schoolbanken. Peter de Koning schreef het nummer als eindexamenopdracht voor de Rock Academie. Hij wilde iets maken dat opviel, vrolijk, absurd en met een titel die je nooit meer vergeet. Die tandartsassistente was dus geen muze, geen liefje, geen geheim verhaal, gewoon een grap die te goed was om niet uit te werken. En precies dat maakte het nummer later een onverwachte megahit. Hier is Peter de Koning en het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.

0: Zelfs de Dutchie klinkt vrolijk en onschuldig. Maar achter de schermen zat een bijzonder verhaal. Musical Youth bestond uit 15ers. En het origineel van het nummer ging eigenlijk over marihuana. Voor een groepje van 11 tot 15 jaar was dat natuurlijk geen optie. Dus werd Coochie vervangen door Doochie, wat Jamaicaans is voor een kookpot. De jongens zongen dus eigenlijk over een pan die werd doorgegeven. Maar de energie, de groove en hun jeugdige flair maakten het nummer onweerstaanbaar. Het werd een wereldhit en Musical Youth werd in één klap het jongste reggae-succes ooit.
1: This generation rules the nation with verse.

Corley was niet alleen zanger, hij was eerst en vooral acteur. Hij werd bekend als Stephen Carrington in de tv-serie Dynasty, met John Collis in de hoofdrol. Een rol die hem begin jaren 80 wereldwijd op de kaart zette. En ook zijn stem deed het vrij goed, want Square Rooms was voor hem een hit.

0: muziek van Turnhout maakt met u een reis door verschillende muziekdecennia.
1: En dan krijgen we nu muziek van Barthez. Er is geen enkele link met een Franse nationale doelman van weleer. Barthez is gewoon de artiestenaam van Bart Klaassen, een Nederlandse DJ en producer uit Asten. Hij brak in 2001 door met On The Move en Infected, twee gigantische clubhits uit de vroege trance-periode. De gelijkenis met een Franse keeper is dus puur toeval. Klaassen koos de naam Barthez omdat het lekker klonk in de dance scene van die tijd. Niet als knipoog naar voetbal dus. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar geen nood, volgende week staan we opnieuw klaar met een verse platenkast vol verhalen, verrassingen en muziek die je dag beter maakt. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde goede vibe. Zet het alvast in je agenda, zet je radio klaar en wij zetten de platen klaar.
2: Geen grenzen, geen regels, alleen muziek met een verhaal. Dat is de LVT Platenkast.
3: Wil je meer weten? Ben je benieuwd naar de show? Surf dan snel naar deplatenkastrocks.eu. Let's go!

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Het Nederlands elftal heeft de eerste training in Kansas City afgewerkt onder toeziend oog van zo'n 1500 enthousiaste fans, meldt ANP. Veel Amerikaanse supporters verschenen in oranje shirts en vroegen om handtekeningen. Oranje verblijft in Kansas City tijdens de groepsfase van het WK. Er werd getraind zonder eerste doelman Bart Verbrugge. Hij viel maandag geblesseerd uit. Oranje speelde zondag de eerste wedstrijd tegen Japan. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. 3 mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten 2 agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.
1: Ja, hartelijk welkom. Dan zijn we weer live op Radio Emmeloord. En ik ga ze allemaal voor je draaien. We hoorden net Dave Barry. We hebben het singeltje even omgedraaid. De Strange Effects stond op de A-kant. De nummer 1 notering. En op de B-zijde stond dus Now. Hebben we gedraaid. Fijn dat je weer bij bent. We gaan gelijk starten. Deze leuke. Wat is het? Boys Town Gang gaan we doen. Just Can't Help Believing. Uit

Ja, het leeuw gaat los. En ik ook natuurlijk deze twee uurtjes op Radio Emmeloord. Elke woensdag tussen 7 en 9 plaatjes bunkeren. Dit was dus de gekoppelde bunkerplaat. The Boys Town Gang, I Just Can't Help Believe In. Ook uitgebracht in 1970 door B.J. Thomas. En natuurlijk de Elvis Presley in 1972. En ik heb een live versie gevonden. Een klein stukje gaan draaien. Uit 72 dus. Weet je wat we doen? We draaien ze helemaal. We draaien helemaal die van Elvis. I Just Can't Help Believe In. Live versie.

Ja, de platenblad Mariam van de Cats natuurlijk. Ja, als je lang van huis bent en je komt dan thuis en de relatie ligt een beetje in duigen. Ja, dan moet je er maar aan gaan doen, hè, natuurlijk. 1969 was dat. En ja, een grote hit in die tijd, hè, de Cats. Ik heb zelfs een dubbel LP ervan gekocht. En deze muziek komt uit Philadelphia. 1978.

Ja, lekker plaats. Bad Moon natuurlijk. En ging later in zijn carrière ging hij over op gospelmuziek. Ging hij weer helemaal de andere kant op. 1964 zaten we in. En we gaan naar 1969. Een heerlijke instrumentale plaat.

0: aardig. Waren het in 69 en in 1973 werd het opnieuw een hit natuurlijk. Dat blijft natuurlijk altijd leuk, hè, instrumentale muziek. Fleetwood Mac met Albatros. Dit is Chris Owens. Hij bracht een hit uit, de opvolger van Fraulein. Dit is Susie Darling.
1: Hi.

ze braken door in Nederland. De een van de acht. Van Mies Bouwman. Down by the Lazy River. En niet te vergeten die andere grote hit. Crazy Horses natuurlijk. Ja, prachtig. En heel veel muziek van Connie van der Bos. Bijvoorbeeld Drie Zomers Lang. Roosje, mijn Roosje, ben gelukkig zonder jou. Wat een dag, wat een dag. Oma Arie, Sjaakie van Hoek, het is genoeg. Maar ik draai er weer net even wat anders. De andere kant van de maan. Maar daar willen we graag naartoe, toch?

goed, de Amerikanen zijn er geweest aan de andere kant van de maan. Daar hebben we foto's van. En dat was Connie van der Bos en stond met deze plaat toch nog even 3 weken in de tipparade.

mooi. Jimmy Gilmer en de Fireballs. Wat een lekker plaat. Geweldig met de single Sugar Shack. Natuurlijk eerste plaats in de hitparade bereikt. Natuurlijk een miljoen seller. 1,8 miljoen verkochte exemplaren. Het singeltje wat ik nu klaar heb liggen op de draaitafel, zeg ik dan maar even. Op de digitale draaitafel. Merlist versie 8.08 heb ik hier staan. Een splinternieuwe versie gekocht weer. Weer een update. En alles weer goed ingesteld. En ik kan ook weer van alles voorstrekken. Ik kan alles weer doen. Dus alles werkt weer perfect. Er zit één bukje in, maar dat wordt nog opgelost, geloof ik. Lees ik op de website van hun. Maar het singeltje wat ik nu klaar staan is van Iron Horse. Daar was ik helemaal gek van. De hele rode, donkerbruine plaat. Er stond een groot ijzeren paard op. Dat is een grote, ja, een of andere gietfabriek. Een ijzerfabriek. En de nummer dat heette Sweet Louise. En ik heb hem dus gekocht als singeltje in 1979.

prachtige plaat en die bijzondere hoesters. 1979 Iron Horse. En daarin zat natuurlijk, deze kant van deze band, zat natuurlijk in Randy Bachman. Daar ken je die ook van, want Bachman Turner Overdrive natuurlijk. Bekend van de hits natuurlijk Take Good Care of Business en natuurlijk en Your Instinct Nothing Yet. En dat is later voorgegaan in Iron Horse. Jay and the Americans.

heel bijzonder weer in Nederland. Klaas, zwaar onweersbuien. En op andere momenten zit je gewoon lekker in de zon buiten te eten. Ja, heel bijzonder. En al die blikseminslagen, ik ben er niet zo kapot van. Ik doe in de studio de hele stroom eraf, want ik wil niks kapot hebben hier. En ja, onweer en bliksem ook aan het spoor vanmiddag. Volgens mij was dat ook een storing. Goed, er waren dus Jay en The Americans natuurlijk met een grote hit. 1969, Walking in the Rain. En dat doen we de laatste dagen wel erg veel trouwens. We kennen het van Eamon Conner uit 68 en American Breed. Maar dit is Sheila, Bend Me, Shape Me. Ze komen wel voorbij hier op Radio Emmeloord, vanuit de polder, op DAB+.

Nou, volgens mij is het ook nog uitgebracht door de Outsiders. Dat ik goed heb, ook in 67. Goed. En deze Sheila was dus uitgebracht in 78 natuurlijk. We gaan iets heel anders doen. Barbara Streisand, ook heel mooi dit.

Ja, soms moet je opnieuw beginnen. Je leven opnieuw inrichten. Barbara Streisand op nummer 21. In 83 met Memories. De muziek uit Cats natuurlijk. Daar komt het vandaan natuurlijk. En natuurlijk geweldig, geweldig nummer natuurlijk. En ik heb nu wat leuks klaarstaan. En dat is, even kijken, dat is een hele leuke plaat van Twinset. Ja, die beste mensen die komen uit Koevoorde en ze hebben een...

Ja, Jan en Hans Hofmeijer uit Koevorden met op een e-bike. Ze noemen zich Twincent. Het origineel is van de Rodo's, Henk Robben en Andries Doek. En Henk Robben kwam uit Emmen en Hans Doek kwam uit Nieuw-Dordrecht. En dan heet het nummer 1981 dan op mijn fietsje, door het mooie schone Drenthe.

Maria Velasco. 5:05 p.m. Another Friday night. Ja, dat ging toch veel uit vroeger, hè. Ik lag om 2:00 middags al voor de deur. En dat was middags disco natuurlijk op zaterdag. En dan ging het heel even dicht om 6:00 even naar een vriendin toe. Even eten daar. En dan s'avonds om 7:00 of 7:30 laat ging die open. Gingen we weer heen. En dan waren we weer tot 1:00. En dan ging zondag weer precies zo. Heel wat uren daar in de kroeg gezeten. Of in de discotheek. Ja, discotheek De Single in Feyenoord. Leuke herinnering aan. Waar kennen we dit ook weer van? Het eerste uurtje zit er alweer op. Op naar het tweede uur. Na de break. Ben ik weer bij je terug. Je kent van muziek laden. Help je even herinneren.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het in totaal om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. Tegen 3 mannen uit Zuid-Limburg zijn celstraffen van 15 maanden voorwaardelijk geëist voor het gooien van onder meer stenen, houtblokken, eieren en een verkeersbord vanaf een viaduct bij Landgraaf. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van poging tot doodslag. Meerdere auto's werden geraakt. Volgens het OM namen de verdachten bewust het risico dat slachtoffers zouden kunnen overlijden. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.

zuiver oorspronkelijke nummer van de Valentine Brothers uit 82. En 3 jaar later die Simply Red nog hebben we netjes over met deze lekkere Money Too Tight to Mention. En dit is ook mooi hoor, dit is Margriet Huis met Lucifer.

Ja, prachtig. Geen intro en geen outro. Lucifer met Margriet Huishuis, Dick Buisman, Henny Huisman en percussionist Julio Wilson. En dit was Someone is Waiting for You. En de grootste hit was natuurlijk House for Sale. Maar dan draaien we net even die andere. Deze is uitgebracht in 1976. Dit is Gloria, nog voordat het Unit Gloria heette. Ja, eerst heette ze gewoon Gloria. The Last Seven Days, mooi plaat dit ook. Gewoon in Nederland geproduceerd. Met Robert Long zat erin, hè. 1969.

Alex Vriesen uit Salem, Afrika. Toto, de nummer 2 notering. Alex de groeten. En Johnny Wilbrink had ook een verzoekje vorige week. En ik denk, laat die eens opzoeken. Maar ik had hem niet, alleen had alleen de A-kant, Confusion, van het singeltje. Maar als je dat singeltje omdraait, dan krijg je een heel ander nummer. En ik denk, wat zou dat toch zijn? Hè? Wat zou je toch aangevraagd hebben? Nou, verrassend, ik vind hem hartstikke lekker klinken. The Last Train to London voor Johnny Wilbrink uit Spanje van de Electric Light Orchestra.

Ja, wat een geweldige plaat natuurlijk met Mary Lee Rush en Angel of the Morning natuurlijk. En ze kreeg zelfs een Grammy Award in 1968 voor de beste vrouwelijke zangeres van het jaar. Timmy Euro, hier bij Plaatjes Bunkeren. Het kan niet op, het gaat maar door.

Dit nou weer. Dit is de Clash Action. Ja, well, well, well. Weekend. Het is woensdag, maar toe maar.

Wat een hele nummer is dit. Een lekkere clubhit. Class Action en Weekend was dat. We gaan naar het White Album van de Beatles uit 1968. Gaan we een nummer van draaien. En het heet Cry Baby Cry. Cry.

Ja, Astrid Nijssen brak door met We doen wat we doen. Er was toen de tijd ook veel ophef over. Stond met een aantal singles in de top 40, waaronder ook deze. In 1974, De Nacht. En is afkomstig van haar album Mensen zijn je beste vrienden. We doen er eentje van Maywood.

Ja, ook zo'n prachtig nummer dit, die niet zoveel hoorde op radio. Mother, How Are You Today? Uit 1980 van de zussen Alice en Karen May. Alice May en Karen Wood, moet ik zeggen. En May Wood dus. En geproduceerd door Pim Koopman van Kajak. Ja, deze heb ik ook op Facebook gezet. Het hoesje in ieder geval. Buffalo Springfield, Mr.

Hij gaat net in de eerste uur over de plaat van Iron Horse, My Sweet Louise. En ja, Iron Horse is natuurlijk ook een soort paard, hè? Ja, is een paard. Een soort trein, zeg maar. De treinen worden ook wel ijzeren paarden genoemd. Nou, dat is een hele leuke serie in de jaren, ja, begin jaren 80, denk ik, 80, 83 of zoiets. Ik weet niet meer precies, maar het is een hele leuke serie geweest over de Nederlandse spoorwegen. Met Huntjes als machinist. En er werd deze muziek voor gebruikt. En dat is James Last.

Ja, en ik heb dat programma toen ook opgenomen in die tijd. Maar dan op een, ja, dan had je ook nog een Betamax recorder. Ja, die is niet doorgebroken. Dat werd allemaal VHS later natuurlijk. Maar daar had ik het programma ook op staan. En ook een deel 2 volgens mij. Goed, dan staat deze muziek van James Last uit 1982. We waren in de jaren 50.

Ja, zo zaten we even lekker 1956, beste mensen. Ja, 1950, 1956. Daar kom ik buizen uit. Ook niet van 58. Mijn KE685 komt uit 1958, dacht ik. Ja, goed. Mickey en Sylvie waren dit. En Love is Strange. Dat gebruik ik bij Dirty Dancing.

nou, ook een lekker nummer dit hoor. Eat at home. Ja, ga altijd naar huis toe, hè. Je mag kijken, maar aankomen niet natuurlijk. En gewoon naar huis gaan. En niet buiten de deur gaan zoeken natuurlijk. 1971 was dat Paul en Linda McCartney. The Loving Spoonful.

0: Lemmy Vacht mantels, Lemmy Vacht jassen, Lemmy Vacht jackets in tientallen modellen en kleuren. Verkrijgbaar bij de grootste speciaalzaak voor nappa en zwaarde kleding, Berdy, Nieuwendijk 141 Amsterdam.
1: Berdy! Ja, Berdy, wie kent het niet, hè? Maar Lemmy Coats, dat zegt helemaal niks. Ik had vroeger stoelen in de huiskamer van Lamoes. Ja, daar hoor ik niks meer over tegenwoordig. Een soort leer wat heel sterk was. Maar goed, eigenaar Kerkhoff is natuurlijk een aandeelhouder van Veronica. Komt tegen gereduceerd tarief natuurlijk adverteren. Nieuwendijk 143. In Amsterdam zaten ze. Inmiddels zitten Heinz en Maurits. Daar zaten ze toen de tijd. Ja, beste mensen, het zit er alweer op. De uitzending is weer voorbij. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik kan hem terugluisteren. Heel veel plezier nog hier op Radio Emmeloord. Bij mijn collega's. Draai ook lekkere muziek. En wil je ook presenteren? Reageer dan op info@radioemmeloord.nl. Mag altijd. Hartelijke groeten. Tot volgende week. Bye bye.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertrand wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen, wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertrand wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuig en huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: please, just don't let me go.
1: Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk. Minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

vast heel eenzaam in mijn schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug, want zo ben je. Jij in het donker, ik in het licht. Dus ik krijg altijd de volle aandacht. En jij hebt de zorg en alle pijn. Jouw mooi gezicht.